Frederike Lukas, ek hoop het gaan sommer lekker met jou vanavond. Die muziek uit die boonste rakke. Kan ek vir jou dit sê? Stem jy saam? Wel, ons het nog lekker muziek vir jou net hier op RSG Plus. Ook meer van jou stemme en jou kommentaar van alles oor jou en muziek vanavond op RSG.

0: van openbare werke en infrastruktuur, Sihle Sikakala, het saam met die Noord-Kaapse Alliëer vir Paaie en Openbare Werke, Bentley Fas, 'n toesigbesoek aan die twee kusgemeenskappe gebring. Die adjunkminister sê die departement moet nou die ontwikkeling langs die Noord-Kaapse kuslyn versnel.
1: From the side of the department, 12 million has been set aside to finalize the current studies, but we are looking forward to finalize feasibility and the business plan. At the same time, we are working on raising resources to repair the existing infrastructure.
0: Visser Morgan Johnson sê, daar is al voorheen beloftes gemaak dat infrastruktuur herstel sal word.
2: We meet government officials that practice what they preach, and we need it now. But we've been hearing this story for the last 7-8 years.
0: Die regering se jongste ingryping kan moontlike verskil vir die kusgemeenskappe maak, maar na jare se verwaarlosing en herhalende versoeke om hulp, is die druk nou op die regering om sy beloftes in dade om te skakel. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
3: Noord-Kaap-Hoogeninga bisa kama kwee kiezing kum kiezing tegen kone sa. Kang lika luke ya derta singe hana wa amblasi ya kwasa. Ya tuinda wa amblasi gising. Yang hi ya gyan gyan da destrika faifi ang kumkwa singe hana ta kwasa. Ya sista gyan ang singe hanga duse kose ike. Tak tak milin rande kwa ang da amblasi ang satu singe ya kwasa provinsi kiezi krisigang. Ngan kong jala kwa ang da. Warren Edlan Preston ng kita kwa ngang
4: Noord-Kaap he ya mahoti ha si o ambulance jaoji a thomka te go derta ha dikwa ho tu a khai tinkim na ho tu jike tonda ha ambulance ji di Noord-Kaap si 5 district jike jao kai go ji no a ji tsou a mi te go nxexa and sister ha ho tu ji yo ka ha go tagtag milin rand e ka tsou hi ji go ambulance e khwen tie te no question ha khwen na si tsao ta go nxe a ngu karate go khwen spatra ka si e go no ana a kyare ka rena ere ka di a Mukundai ki a jao ji hasa ka isa ki a iti kim. Warren Engelbrecht borete shura maagwim.
0: Die bekendstelling kom te midde van langdurige klagtes van gemeenskappe, veral in landelike gebiede, oor stadige ambulansreaksies. Sommige pasiënte word gedwing om self by gesondheidsorgfasiliteite uit te kom, soms deur meer as 100 km af te lê. Maar ten spyte van die belegging, sê premier Zamani Sol, sal die nuwe voertuie nie genoeg wees om druk op die provinsie se gesondheidsstelsel te verlig nie.
5: It will never be enough, but it is a significant step in addressing a lingering problem that we've been having as the Northern Cape. For an example, currently in our fleet of ambulances, we've got about 170 ambulances. And from the 170 ambulances, about 90 of them are with Westbank for mechanical repairs.
0: Die bekendstelling van die nuwe vloot laat 'n belangrike vraag ontstaan. Sal hierdie voertuie verskil op die grond maak? Rachel Nieklaasen van Grobbelaars Hoop sê, sy het die uitdagings eerstehands ervaar nadat sy haar baba in April verloor het.
6: Die ambulance gebel beheerkamer waarvan ons nie die ambulance in die hande gekry het nie. Ons het niks deurgekom nie. Van 4 uur af tot en met 6 uur het ons dan nou maar ons eie plan gemaak om met ons eie vervoer by die hospitaal uit te kom te Appington. Seker na 4 uur het die ambulance dan nou opgedag by die huis.
0: Die Noord-Kaapse Departement van Gesondheid sê die provinsie se groot afstande en gereelde voertuigprobleme plaas steeds aansienlike druk op die nooddienste. Die departement sê die nuwe vloot sal na verwagting die betroubaarheid van die diens verbeter, maar meer hulpbronne is nodig om die provinsie se toenemende gesondheidsorgbehoeftes te voldoen. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
3: Universiteit van Vrystaat wa ya bisa kamak no trug in om jega ngo guya gaga sangia tusin jakhar fontein ka main ke ya gaga tsugi o kawa tsiga sangta ki kawa tsia khefu de dans les entre trois qui trois ini tsugi tong ga kwa ke main na kong kwang sal vel ke tu meling ke vrystaat ko na kofira ang ke tron 2020 da kula ke ka tsiga da trug oi in ya pia van der wald kikin takia dun onersukung sing chus prisikang he kwakwang ki chiu sikang he tini kwatru jala ki chus ngatini tumo kwang skui khabriki da katin kung karaka problema da kawusika ng bunga sang ati sa tu ng sang kasang kwasa it ebigal vasakya kong hanong
4: Sesa kwena, Universiteit di Freista digite kuna ngahadisinu jawat an kumkarahin itati go ni yagar fonde.

0: Mokotishi uqoposha sithe oqodame ngokwashenveta ngoqhewe isakhi ayihinom ngimboronga etesena isiki 3 dikwedi domi agwishena hi no honor tin IG jahoro hinci lokasi a Charlesville no itumeleng takiko a Freestad Mukunda ikim isika she ko 4 kuri na hata ngo amboronga etwerisen 20 dikite hi nga kaite no shesha tlao kuna oe fia fandarvati si nga ati kwa no khasi anja oe darana kusimu watika kwe nko haita kwa tinu kwe nanza te tuna kete si nukhanangu jikhavana te ngo mihik ehe chakave na chipa hoji a aki jao kai hi no kira hamburu nga jitamano anto uja khana woto tam kwa ngu kaite kha si no toka kujitin si no tun mbunga kwe na ngongye sewa a kwa iti hi ngu tun ki kai sa isi ji ama Abigail Fisaghi, Borete Sharamasam.
1: As deel van sy beleidsoorsig van die tragiese Jagersfontein ramp, het professor Logne Maree van die Universiteit van die Vrystaat daarop gewys dat inwoners en mynwerkers vroeër waarskuwingstekens opgemerk en hul kommer uitgespreek het, maar hulle pleidooi het op doewe ore geval. Maar hy sê verder dat die tragedie nie bloot 'n mislukking bestempel moet word nie, maar eerder gedokumenteer behoort te word vir toekomstige verwysing, sodat waargeneem kan word hoe gemeenskappe op 'n krisis reageer.
2: Dink aan die toekoms en wat beteken, wat kan ons leer hieruit? Dan dink ek is daar 'n paar goed. Die een is dat ons baie mooi moet dink oor die verband tussen tegniese inligting en hoe ons dit deel met gemeenskappe. So tot 'n groot mate was die tegniese inligting beskikbaar in Jagersfontein, maar is nooit met gemeenskappe gedeel nie. Met ander woorde, gemeenskap het nooit die vermoë gehad om te sê, hier is die risiko vir my, kom ons sit 'n alarm op, kom ons ontwikkel 'n plan van elke huishouding, wat sal gebeur as die dam sou breek.
1: Die navorsingsgenoot Via van de Wat het gefokus op die hulp aan die plaaslike inwoners en hoe instellings gereageer het om die waardigheid van gemeenskapslede te herstel. Van der Waart sê dat baie huishoudings 4 jaar later steeds met onopgeloste verliese sit, sonder enige iemand na wie hulle kan wend. Sy sê dit skep werklik die indruk dat die inwoners van Jagersfontein aan hulle eie lot oorgelaat is.
3: So die kwaliteit was nie goed nie, die kommunikasie was nie goed nie. Dis alles goed, dink ek, wat baie meer aandag moet kry in beleid vorentoe. En dan baie belangrik, waarna toe moet jy appeleer? By wie kan jy gaan kla? Dit was so moeilik.
1: Die navorsers het ook gewaarsku dat in sy instellings uit die Jagersfontein tragedie leer, die volgende ramp dalk reeds aan die broei is. Terwyl 5 persone en 3 maatskappye aangekla word van moord, kwaadwillige beskarging van eiendom en oortreding van die wet op beroepsgesondheid en veiligheid, wys die navorsers daarop dat die wet op rampbestuur voorsiening maak vir voorkomende maatreëls om gemeenskappe vooraf te waarsku. Dit laat vrae ontstaan oor waar die wet op rampbestuur en die rampbestuursplan was om die tragedie te voorkom. Abigail Fasaghi, SIKA News, Bloemfontein.
4: Ngkang he wa mandruk si kan sge kwang ngum u ka ng he singe sing ki kan ka kleng hova ki irasmia veske Pretoria kuna sge de wanang ki kwang ng polisa ge chu gita hana ki kawachi usi ka ng spugi sing ngum ka ng ka he wa mandra ka ngam ali bong ge kong a honor days na randi ki per kam sing ki ngum kwang ng tak si kwa cha sang a baita lan ka usang ga uchi kwan sing ngui den amakan diara esti de clear ka kwan kamen ngui
0: Anto di mendrekse ngom o di nga o a ngise doropa to kwe se ngukwa ngwi nga o to kujite o kwa ki Erasmia ki Pretoria ngoronza si wo se na tim. Polisa na nga ate si no ngi dwelem si ngom o nga o he ngo akona deise na mendrekse di pela an e ki ngo ngom ka di dango a wo no tam taong kwa kwa kwe a mboronga ek am ki hui kukia mwa kwe tim. Este de klerk bori eswe esam.
5: Die Dwelm Laboratorium is op 'n afgeleë kleinhoewe versteek. Volgens die polisie is honderde duisende Mandrax tablette elke dag hier vervaardig. Hier is die adjunkt nasionale polisiekommissaris Tebelo Mosakile.
6: You manufacture, we come after the lab. You transport, we'll intercept the consignment. You sell to our communities, we will find you. And if you finance or profit from this criminal enterprise, we will follow the money. We recognize the devastating impact that the drugs have on our communities, particularly our young people.
5: Die polisie sê hulle is in die proses om besonderhede van die Kleinhoeve eienaar te verifieer en hulle ondersoek is ook daarop gemik om die grootkoppe in die vermoedelike dwelmsyndikaat te identifiseer. Mosekile sê die ondersoek sluit ook in om die proses van die vervaardiging van die Mandrax tablette tot die vervoer, verspreiding en finansiering daarvan te belig.
6: We are talking about a sophisticated manufacturing operation that was allegedly producing approximately 800,000 Mandrax tablets a day. Added to this, we have established that there is a new establishment that is believed that it was going to be manufacturing crystal meth. This is a major blow to a large-scale criminal syndicate.
5: Die polisie sê die klopjag in Erasmia is deel van 'n groter nasionale optrede teen onwettige dwelmhandel. Volgens die polisie is soortgelyke dwelmlaboratoriums ook in ander provinsies gevind, insluitend in Limpopo. Die verslag is saamgestel deur Musa Mslogo. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
4: 25ste ke yang umkama nge 11 September America ke New York na jikwe yang kule konde sa ke tikwa yi 170,000 de yi nge kawate ti nge gags nge da kawe da kong hai ke kakamsa ke kawan kwa ng kawachi ka ng he kanusin nge da te ya kamsu uyi nga bi jikwe si gang ke konde sa ke yi ti da na ke ke usi gang nge da sing ke khasi sing ke ti usi gang sko ke o Burgemeester Zahran Mamdani yang itu gigi tenang yang kami kalung sing sing dia kamsu ing ke tau ing ke tau ke ing ke mesti kesikan ke kondisi kami ke kang ke kong Elsa de Richard Maya kong
0: Aba si te kam ka fefen tunda kanya ka hen ya September ke am kusiki dropa in New York kwe 107,000 and the tamji gok ekam shuri ka hinveji ambunga kwe na jao kata shuri karatim Ako engo habana ha, go churi karamagwe, go ato uto ikuna eji, angie a kek amko inge, huyo ana inhuji, sinungo khefu a am, kitehi, anja oeki, akimurunga iteji kim. Atamji, kewa deha, go koroji, urumende o kitehi ji, go tu huji, anji, kwen shamana kiate si kiti, ta a aroji, kai kwenji a, tamahano mbunga kwen angai, sinungo kehen huji chakara wata, akinta hangie te tam. Burgemeester ma Zoran Mamdani ma di sino ahenyam o kweji churi kaite go tsanti ya kuri ji a muteto aninja sheko e uka huyengo aho ji a churi kaita nungi kwenye nkwena na kao jao kwenye hinyayi ji go ana handi kwenye akana kara huyi ta kiao kara a toho ji a go ana a shubu kara maiti kim Elsa B. Richard May Borie Shwegwim
7: Een kwart eeuw na die aanvallen is een belangrike vraag wat nou naar voren komt. Wat het die stad New York geweet van die gevaren in die lucht rondom Ground Zero en wanneer het die stad daarvan geweet? Die eerste reeks documente wat deur burgemeester Zoran Mamdani se administratie bekendgemaakt is, begin om sommige van hierdie vrae te beantwoord.
8: This will be a vast resource. With hundreds of thousands of pages of documents from numerous city agencies, including sought-after records like the Harding Memo, the 68 DEP boxes discovered a few years ago, and information about 7 World Trade Center. These are documents that show what the city knew about the toxic air around Ground Zero, when they knew it, and how they acted to limit liability. They contain details about DEP's response. They show how asbestos was found nearly everywhere that inspectors tested. And they will help New Yorkers access the health care they need.
7: Die sogenaamde Harding Memorandum, wat in Oktober 2001 slechts enkele weke na die aanvallen opgestel is, het die stadse moontlike rechtsaanspreeklikheid oor swak luggehalte en onveilige werksomstandighede ondersoek. Ander records bevat inligting oor asbest en ander gevaarlike stowwe in Laar Manhattan. Een memorandum van februari 2002 het kommer uitgespreek dat inwoners aangeraai word om geboue self skoon te maak, hoewel asbest reeds opgespoor is. Toch het stads- en federale ambtenare destyds herhaaldelik probeer om New Yorkers gerus te stel dat die lug veilig was. Mamdani sê die rekords toon dat mense mislei is.
8: This first tranche of documents included those that advocates and activists have been calling for decades, using the search terms they have requested, such as asbestos and cancer. This is only the beginning. Over the coming months, we will continue to release updates to the portal. And as part of our commitments described in this settlement, we will appoint dedicated personnel at both DCAS and New York City Public Schools to assist New Yorkers for whom these documents can serve as the proof of presence in the New York City exposure zone needed to obtain VCF assistance.
7: Dit is hulp van die vergoedingsfonds vir slagoffers. Die dokumente bevat ook materiaal van 68 bokse met 9 September verwante rekords wat volgens stadsamptenare eers in 2025 opgespoor is ten spyte van vorige versoeke om inligting. Hul vrystelling skik twee regsgedinge wat deur die belangegroep 9/11 Health Watch aanhange gemaak is, wat jarelang toegang tot die stad se rekords gesoek het. Luister na 'n vurige voorstander vir 9 September oorlewendes, die komediant John Stewart.
9: What they all knew and what we all knew who live in downtown Manhattan is that there was poison in the air and on the ground and in the windowsills and in your air conditioners and covering your pets and your clothes, and it stayed there for months. Everyone knew. And now it's very clear that the city knew as well. We've lost three times as many people to 9/11 related illnesses as we did on 9/11. Three times as many, almost 10,000 people. There's more work to be done so far, and it continues.
7: Die vrystelling kom voor Vrydag se 25ste herdenking, wanneer byna 3000 mense wat in New York by die Pentagon en aan boord van vlug 93 gesterf het, weer herdenk sal word. Hierdie verslag is saamgestel deur Shawn Bryce Peace in New York en ek is Elsabie Richard May vir SAK News.

0: want voor mij dat gevat, jong. Ik weet ook, ik was een klein meisje geweest. En ik had de droom gehad. En dit is nou, hoeveel jaar? Meer dan 10 jaar terug. En hier zit ik vandaag. En ik heb een reisje. Ik heb nog geen reisje. Het is still a growing journey. Maar ik was zo dankbaar. Because ik heb hard gewerkt. Ik was consistent. En als er geleentheid is, grijp het met al twee handen.
1: Yeah.
0: En zet jou altijd je beste daarbij te. Dat is één ding wat ons doen is. Ons doen goed, maar ons doen het halfhartig. Ze moeten goed halfhartig doen, nie. Als jij jezelf ernstig opneemt, zet jezelf aan buitenkant ook ernstig. En doe je dan de beste, zoals wie dit kan doen, zoals al wie dit kan doen, zoals John, man, zoals jij dit de beste op jouw manier kan doen. Dan kijk ik eraan uit.
1: En wat van die bezigheidskant? Baie mense skryf liedjies en sing prachtig, maar hulle weet nie eers hoe om te sorg dat hulle geld kan maak uit hulle musiek, of hoe om hulle self te beskerm nie. Hoe registreer aan mense jouself en jou musiek in Suid-Afrika?
0: Oké, ek het nou nie eers so voorgesien. So as mense belangstel in Haase, iemand het gedag my, wel, weet jy dat nou 16 of 80 jaar oud is, en Haase lied in jou hart, Atika Fikersindo biedt weerswinkels recht der jaar aan. So, dit is een baie goeie platform om een beetje te gaan explore en zoek. So, mensen kan actually gaan bezoek bij www.crescendo.org.za. Ik zeg het weer, www.crescendo.org.za. En ga alleen lees een beetje, want dit is een goeie platform om te kan begin. En dan, was ik bij Sikrefede de jaren die voor ik had om bij de Afro-Indie toekenning te wees. En die ene ding wat mensen daar altijd zeggen, dat is baie moeilijk in die industrie. Maar als muziek voor jou gekies het, als jouw gave voor jou gekies het, dat maakt die zaak hoe moeilijk het gaan raken. Want het raakt moeilijk. En het is je altijd lieflijk en mooi niet. Maar jij moet bereid zijn om op te staan. In jou dank te doen. In die beste, zoals ik nog net gezegd heb, die beste manier hoe jij dat kan doen. En dan weet, en terugzit met die weten dat, joh, ik heb mijn 150%, en zeg ik het mijn 2000% in die ding aangezet. Maar als het jou gekies het, als jou muziek voor jou gekies het, of maak je zeg wat die ook al doen in je leven. Als hij dan voor jou gekies het, en als jou gave, man, dan gaan nie die goeie, die moeilike dinge gaan nie deel druk. Want daar is altijd een blink aan die einde van die tunnel. Of hulle sê mos, daar is lig aan die einde van die tunnel.
1: Ja. Dit is een goud werd in ligting, soos jy sê. Voor jy jou muziek net blindelings op social media gooi, maak seker jou regte is beskerm.
0: Sê weer?
1: Voor jy jou muziek net blindelings op die social media kan plas, hoe moet jy maak om jou rechte te beskerm?
0: So natuurlijk moet ons ons muziek registreer vir die nodige platforms soos Samro, Kepaso. There's nou muziek, mense wat nou jou lirieke vir Dus die een organisatie wat je lirieke kan registreren of moet registreren, zodat niemand anders kan zeggen, nee, maar dit is mijn song.
1: Yeah.
0: En zo ook die muziek bij Samro in Sampra. Zo zijn verschillende platforms. En ik denk voor ons als muzikanten, want dat is één ding wat ik moest mezelf aangeleren, als die muziek admin, als admin, ons kan niet net zingen op die verwachting, lekker kan ik niet. Ons moet ook discipline wees en ook weet van die industrie. So gaan doen een beetje research en weet van waar om die platforms waar je muziek moet registreren. Maar dit is baie eenvoudig. En als zoveel mensen wat als klomp video's in fact op YouTube wat je kan kijken en zien waar en hoe en wat.
1: Yeah.
0: Zoals verschillende manieren, jij moet met je research doen. En dan beskerm wat jou nou is. En dan is die ander ding wat ek hier sê, nee.
1: Ja.
0: Ons record muziek, en dan

0: Mak ambunga UCC yekwa saradu XK FM tamalaya UCC hun inkale glongawa salga program hun sa akin kwi ki a uwa vanir vater a klin dorpi briek kaya kwa ngaya moge timbo he guka kuli kako ku dorpa mhesin ach usin te yegit enza moge kwen kwi ka unkewa SABC evilungi sa kao singe kunke XK FM te yon kale glongawa presenta he wacha kwanda mahongo ng sa akin kwi ka unta kamki a sa akin kwi ka unwa kamki wa freida kike wula awases iri anga matwa 5 manita ki konke XK FM. Di ege ngutuwa kamki kawisis ki ngukama kamki kawisis kewa SABC ngayvilungi sa kawusin. SABC ngayvilungi sa ngunga a ngunga a kwa. Mak am ita JVCC yekalagin aliklonga juki kongi salga program te yegit enta mongi program ka ngkewa SABC ngayvilungi sa kawusinke kongi XK FM tam episode ang wakalawa alungisa mongi tiki kang a uwa vanir avadr aklin dorpi briya ka kong ya mongi timbo ehe guka kulika ku o ku dropa mhisin ayat usin wa mkanku ikan wakalaga din aliklonga juki kongi radio XK FM ngsa tiki kang program wakalawa ngakwa hewa tonkwa
1: Gun home we bunga wa plati we mko lagi kama ehim ko kanulusi gihi kwa kango. Ta nkai mkwa giasi kamango wa chakwana mahongo. Ta mko gia visita mkwa si gri akwan ham gia kisi ke pengo mkwa si gri kwa hi. Kanulusi ga chigem tit gihi ka kango o mkwa ngange envertlicate technology yang gia chi jeng ka ehi pengo mkwa si gri ngai. Ta ma. Mungkin aja tuai, kau akan hamki ke krisi kahai, mungkin kahai yang halung samu, dan kalau mungkin ya kita tene aku akan kita eh penua yang halung samu kene kuna, dan mungkin kalau dua radio XKF mungkin terus open niha, geng santi macam kau ada tu kita kango uwa. Kuyanant.
2: Kuyanant.
1: Met Irene.
2: Hallo,
1: dit gaan
2: bij.
1: Ik ben blij,
2: dank u. En met
1: u? Ja, ik heb het klaar. Ik heb het idee gemaakt voor ons. Onze topic, of onderwerp wat ons vandaan oor gaan bespreken, is wanneer wanneer water het klein dorp breek. So, uit die einde van die uitkomsten sal ons verwag van die luisteraars om te verstaan wat klein onderneming en municipaliteit instandhouding hou. Hoe municipaliteit, onderneming en inwoner kan saamwerk om waterskeerheid te verbeter. So, baie dankie vir u tyd en baie welkom by Radio Skyf en 107.9. My naam is Sakwana Mahongo en ek is jou aanbieder vir vanavond. Ek hoop dat ek en u vanavond 'n interessante gesprek sal hê.
2: Okay, ja. Aeran,
1: die het hier met die program. Om nog nie meer tyd te mors nie, sal ons strijd gaan na ons vraag wat ons moet vraag. Ons het paar vraag wat ons aan u wil vraag oor wat ons nou van gepraat het. Baie dankie, mevrou Williams.
2: Dankie.
1: Hoe berei municipaliteit voor vir droogte en oorstroming?
2: Die municipaliteit voor droogte en oorstroming. Die municipaliteit het een disasterplan waar dat alles verduidelik en hoe hulle se reaksie is en wat hulle moet doen, wat met een plek is. En dan ook die rolspelers wat samen in municipaliteit en zulke crisistijd en die disaster hanteer. So, die municipaliteit moet een planeet.
1: Baie dankie. So, wat er lesse het municipaliteit iets onlangs uiterste weeromstandighede geleer?
2: Ook in de lessen van de municipaliteit, als ik het nog moet brengen naar onze municipaliteit toe, ik is bij onze municipaliteit, ik is de burgemeester bij Gatlopile Local Municipality en de ZFN-streek. and dan is kennen lanekes. Die les wat ons leer is kommunikasie is baie belangrik. Daar moet 'n goeie kommunikasie wees tussen die gemeenskap en die munisipaliteit en dan ook die munisipaliteit die munisipaliteit moet 'n effektiewe reaksie tyd hê om aan die waterprobleem te werk. Wanneer die munisipaliteit lank vat om die probleem aan die probleem te werk, dan is daar groot moeilikheid en dan is die gemeenskap ongeduldig, die gemeenskap soek antwoorde en die munisipaliteit is nie vinnig om te respond op sekere dinge nie. So dit moet 'n effektiewe reaksie tyd hê en dan ook die kommunikasie tussen die gemeenskap en die munisipaliteit moet baie goed wees. En die munisipaliteit se werkers moet ook wanneer hulle benodig word, moet hulle onmiddellik uitgaan en gaan werk aan die probleem. Vraag wanneer water betrek, wanneer het by water is. Water is baie noodzakelijk en onze gemeenskappe verwag van die munisipaliteit om die waterprobleme aan te spreek. En van die groot lesse vir die munisipaliteit en ook vir die gemeenskap is, vooral wanneer ons reën, wanneer het baie reën, dan het ons elektriese probleme en dan ons boorgat is ook elektries aangedrewe. En dan vat het nou 'n lang tyd, wanneer die krag nou eers aan is, dan moet die water nou eers vir 'n tyd moet het nou aangeskakel word, die boorgat aangeskakel word, en dan vat het nou nog weer miskien 'n uur of twee voordat die water weer gaan na die gemeenskappe toe. So die les wat ons moet ook leer is om daai effektiewe tyd te hê en dat voordat die water weer gaan na die gemeenskappe toe. So die les wat ons moet ook leer is om daai effektiewe tyd te hê en dan ook

0: no corona jwanga si o kwana si kana kana kwa tinha si ki ti ya business di tinko wa o sani yana kwa ti kwana he kana ene jao ka kwana o jao ko jikana o ro ko wood ve kwana he hika te tin kwena hambe no hambe kana ki kungwa tin kwena ngo biya ga ditama ga kya o sani go tatiga kung ka ti ve a tsam si ki no nna national empowerment funds that creation tena kana o cloud that the business di ango ngo kwena o ji a da kite no india kalati ta go nng go kgetang go kgetsa ke xa ya go tana te yo ka kana go tata tswana xosa go ene kgetsa go a di biesa ga detsa wono tsa ganti galaka sa no rena tsa ke sire he kha a te go etsa o biesa ga detsa go of sa business tsa manyam sa kyate no galaka sa ne go ya business tsa no nema te a nngwe a swere ma go mang ke te tsa ga xa go re go tama no re ka bo provinces ke a NEF ta ke de a o se ke a ma ka te tle ke ha ma no a matengo dan gue karma te sura mateko nata ina ngicam siki ngo business ja khausa kya dirta a in wo kana in ozika ngi covid si wo kana siki tin kyao kyao sane ko ku motedi a
1: my name is Khatlisho Manake and I'm the regional manager responsible for the Northern Cape province. As the NEF, the National Empowerment Fund, ONSA's development finance institution, so ons befonds klein swart besighede. As ek praat van swart besighede, dan praat ek van kleerlinge, Indians en swart mense. So ons befondsing begin vanaf 250,000 tot op met 75 miljoen rand. Our funding starts at 250,000 and then it ends at 75 million. And then we fund all major sectors. So we both fund startups and existing businesses. Ons befonds besighede wat al bestaan en mense wat wil besighede wil begin.
0: En meneer Manaka, het die NEF specifieke fonds beskikbaar gemaakt om die besighede wat so getref is deur die COVID-19 te verleg tydens of na die COVID-gevalle?
1: In terms of our COVID funding, ons het 'n spesifieke fonds vir COVID. So daardie fonds begin met 500,000 rand en tot op met 10 miljoen rand. So vir elke applicant is die maksimum 10 miljoen rand. Met daardie geld kan die besigheid gebruik vir working capital, vir machinery en vir equipment.
0: Is die fonds wat NEF aan besighede gee, is dit terugbetaalbaar of gee hulle net die gelde aan die besighede om voort te bestaan? En as dit terugbetaalbaar is, hoe lang of wanneer moet die besighede begin terugbetaal? En is daar rente betrokke in die terugbetalingsproses?
1: The business can obtain the money and then only pay after 12 months at a zero fixed rate. And after the 12 months, then a 2.5% interest rate would then apply. So wat belangrik is dat die geld moet gebruik word begin die eerste maand nadat die geld aan die besigheid gegee word.
0: Ja, en hoe kan die besighede die geld aansoeke doen om te kry?
1: Wat hulle kan doen, meneer, hulle kan my direk e-mail na my toe. My e-pos adres is manakek@nefcorp.co.za. Hulle kan die forms aanvraag by my of hulle kan op ons website gaan www.nefcorp.co.za. dan kan hulle se applications hier stuur na my kantoor toe.
0: Meneer Manaka, ek sien is twee fondse beskikbaar, die COVID-19 fonds en dan die normale fonds. Is die terugbetaalmethode van al twee fondse dieselfde of is daar verskil in die terugbetalingsproses van die twee verskillende fondse?
1: For COVID, the interest rate is very minimal. For the first 12 months, you won't be paying any installments and any interest on your installments. But then thereafter, the interest rate would be 2.5%. And then, upon the normal applications, the interest rate is based on your economic profile. Ons noem dat the empowerment dividend. So as die besigheid, bijvoorbeeld, besigheid is 100% zwart owned. Dat is vrouw mensen in die besigheid. Die besigheid skep baie werken en die besigheid is in die Noordkap. Dan kan die interest rate so prime less 3 wees. Maar op de hele oomblik, die projecten wat ons gebefonds het, is toerismeprojecten. Ons het hulle gegee op prime. Die enigste ding wat my hart baie seer maak, is dat ons baie man applications kry vanaf ons provinsie. And I would like to encourage business owners to apply for the COVID-19 relief fund.
2: Honetin Seva Ben Neha FM, XKFM, van Platforden tot Bloemhof.
0: Nute on Nam Tekko to Ankara Kaika Hank Uskarado Horneta, Radio XK FMK, Nutta Drama de Kayahati, Piropiox Musavanga, Eskin Tekka, Kutuat Mekazika, Katliso, Manaki no Ama, Nuteo Provinci Norcapsi Om, Manager Man, National Development Force that Kitishu and Jam, Kukwa Kitino, NEF Sija, Nutam Kaiko Uskaha, Tam Yamo Ikara, the Tang Yam and the Tak, what I come at him, businesses who Anya am. Nata business a khana nngwe ke ri tego tikam COVID 19 tshusiki kha wo direta o go ve kwa e yetena a ta go no business e tuma dlala ka sentse kya tena a nta khana shubu shubu no ana se go tema woko kha nde business e ke ja nya go te kong karita ta ke ja nya go kong ka da go tema kana ke re kara kwa kwa na jiti kha nta nta go ke re kara business e tema kwa kha a se re kha nki wo pa go nka mski ja ka tena kana kha de kha dlala ka sen kha nki ta go a parota go ga tema no khumoko business ya mego kunka na kuma business ya kunka ri tsamuski nta ka kwa go di mara hinto business ya gawe kwa to asire a khatere ka na ya kwa go kwana sika kuri o tsiki a ga business ya tsiye go ntse tekuno ndu kwa ga hinto ta bana ga tsam ka dango ya wuku a nta ga bana ga tlae ku ina business nna go jinxa go di kuma to ga ina go jeti tra ka dira nwa kwe kona hambere ina tsa o je kwa o kwa kwa o jingo shubuna go nta ga teta o kwa karana o koro takarana o kare kare ina kitama khakara keri kana gwati ha COVID 19 tsamiski tsame kibere ga jo mngulos kitse ga bana ga tsaya kwa go tsaya go shenye nde tla go tsame go tsika teng urube ama teta tla kwa tema gatliso manake no ti pero mosabanga am tang tsika khala kwa go gata hara to a go je am ja shenye jo nge kana to ja tema shenye am ja nge ka tanda ka go tiya wata to kom bu ka go je ha kwa jo mngulos kitse te o tla kwe tsuwe tsamisa nge gata ga kwa ga tiya.

0: No te ekwa kwa te kuku ya kwa ma joma te klima kwa kati ma African show the big African au kwenye tipi Europe yoku misabanga tota daranda da kaya kaha nge sentam ane te kiri kana kwa tia siki COVID 19 he juanga he huwe kana ko ti kam kamo ko kamo te shu kam siki nti te darati ma ton kuruwe to di kaya mta eta kwa ata kati ha kwa kaha Katlisho Manakema no Amanorka province si om regional manager ma NEF te kite awon si jam no amta jam ta kwa kaja kwa kundo ataka kaja kati next ka FM ha wogo ha ha basko pa kona ki ach yen niye ki DSTV kanal si kira gawo di kamsika no into ngwa kama ki kabra amta kwa di kaya kwi ki gora na ground yo te ngwa kute komda tiko jingam jam
1: FK
2: Yawa
0: Soos ek julle net pas gebeloof het, bly ingeskakel hier op Radio Sky FM. En ek is Pierre Mosabang en my gaste vandag is Katlisho Manake, die regional manager van NEF, National Empowerment Funds. En ons gesels gaan nog aan. En my kling na voorsing wees my hier, dat NEF is nie net daar om besighede te ondersteun nie, maar hulle kan ook helpende hande gee aan gemeenskappe of individue wat behoeftig is tijdens hierdie COVID-19 inperking. En meneer Manake, in wat er vorm gee NEF helpende hande aan die gemeenskappe of aan die individue tijdens hierdie tijd van die nood?
3: Ons het by ons werk saam met het departement van welzijn, Department of Social Development. Soos ons, die National Empowerment Fund en een maatschappij met die naam van Telishore. Ons het onze hande bij mekaar gezet en 1,5 miljoen rand gereis. En dan, ons het voor die gemeenschap van Platfontein 400 kostpakjes neergezet. Ons het begin maandag en ons het met die twee konings ontmoet. So it was just unfortunate that there was an incident on Monday and we couldn't continue with the distribution of the food parcels. But then gisteren het ons weer ons kostpakjes uitgedeel. En dan gisteren het ons ook 139 kostpakjes uitgedeel. So vandaag sal die rest van kostpakjes uitgedeel word.
0: Daar is een geval waar ons sien dat daar word pakjes bij sekere huise afgelever. En wie kwalificeer om die COVID-19 verlegtings kostpakjes te kry?
3: Department of Social Development identified households where kids have malnutrition, so those households would be prioritized. By the end of today, all 400 food parcels would be distributed. So 200 would go to the square, and then the other 200 would be distributed to the school.
0: I'm very sorry to take you back to our previous conversation of about the business owners and the business funding. And what are the important measures of the fund, or what do you want to achieve with the funds that you are now distributing or giving out to the businesses?
3: The most important thing is to ensure that entrepreneurs have access to funding in this trying time, so that the business can become sustainable. We do not want businesses to die with COVID. We want after COVID that these businesses would be able to still maintain jobs and even to create more jobs. So the importance of this funding is to ensure that even after COVID-19, our people would still have jobs and would still retain their livelihoods.
0: And finally, what words do you have to the community of Platfontein, especially the recipients of the food parcels that you are distributing?
3: For the gemeenskap van Platfontein, ons wil die mense laat weet dat ons, soos die National Empowerment Fund, entity is van government, ons gee om aan die gemeenskap. En ons wil aanmoedig om besighede te begin, sodat mense hulle eie kos op hulle eie tafels en sit. Hulle kan my enige tyd e-pos, hulle kan my enige tyd bel, dat ek sorg dat die mense en klink bezighede kan help op Platfontein. Hulle kan my bel op 082-943-9835-082-943-9835. Soos die NEF, we are a funder with a soul and we really do care for our communities.
0: Oké, okay, meneer Gatlane, dit was voor mij een voorrecht om met jou te gesels hier op Radio XKFM. Ik is Pierre Mosabanga. En baie dankie.
3: Baie dankie, meneer Piroro. En ook baie dankie aan die luisteraars van XKFM.
0: Baie dankie. And that was then Gatleso Monake, NEF Regional Manager for the North Cup and Agnes Bureau. Masabanga wat onder houdt met om gevoerd dier op Radio XKFM. Ek koop ons allemaal weer in de nabije toekomst, weer in een aanraken kom, raken de enige informatie wat ons wel aan de gemeenschap kreeg van die organisatie af. Baie dank.

Is het al ooit beter gezien? Wie bepaalt beter? Wat is beter? Omstandigheden veranderen en tijden veranderen, smaken veranderen. Maar wat hartsgevoeldheid en zuiver klank betreft, denk ik niet daar is iemand wat hier nabij komt niet. Alhoewel dit deesdae baie deur tenore gesing word, is dit eintlik geskryf vir 'n castrato, wat toe later deur mezzo-soprane oorgeneem is. Dit vertel van koning Xerxes van Persië, wat homself neervlei onder 'n prachtige plataanboom. En dan die woorde van die eerste strofe, Umbra mai fu, overgezet zijnde in Afrikaans. Nog nooit was die skadu van een plant zoet en vriendelijk, meer weldadig. Die tenor natuurlijk Fritz Wunderlich en die Berlijnse symfonieorkest onder leiding van Gerhard Becker. Nou iets sprankelends, die tweede deel uit die tweede klavierconcert van Saint-Saëns. Dit is Philippe Antremont samen met die Philadelphia orkest onder leiding van zijn oude regent of zijn gereelde dirigent Eugene Ormandy.

Hij bleef al bij jaren op mijn berg Olympos. Die Roemeniër Nicolae Herlia, wat in zijn leven in feitelijk elke operahuis in die wereld gesing het, en wel onder andere een hele paar jaar in die Metropolitan. Die aria was Il Balen del Suo Sorriso. Het was die Graaf di Luna's aria waarin hij zijn liefde voor Leonora verklaar. Het ging mij pijn om te zeggen, het was vergeefs, maar nou ja, dat is waar oor opera gaan, vergeefse liefde. Soms tref jij, maar in baie gevallen blij jij achter. En o ja, dat komt uit Il Trovatore, die troubadour van Verdi. Iets baie rustiger is Michael Pretorius, ze Es ist ein Roos entsprungen. En het wordt gesing door die Gesualdo VI.

Es ist ein Ross entsprungen. Von Michael Praetorius gesang durch die Gesualdo Sis. Das ist ein Sestal Sangers, was in 2014 eine Uitvoering gegeben hat von Carlo Gesualdo da Venosa, se Tenebrae Responsoria. Nou, dit klink alles verschrikkelijk grand, maar hulle het toen besluit om aan te hou sing, en ek denk hulle kom hoofdzakelijk uit Cambridge uit, hulle was toen nog studenten. Maar deesdae het een gevierde sanggroep geword. Dit was hulle vertolking van die ouwe Michael Praetorius compositie. Carlo Gesualdo was een baie interessante figuur. Hy het in die 16e eeuw gelewe, hy was die graaf van Venosa, en hy het ook madrigale en kerkmuziek geskryf, en hierdie Tenebrae Responsoria het hy geskryf vir die heilige week van die katholieke kerk. Maar daar is een baie vreemde eigenskap aan Carlo Gesualdo. Hy het een dag sy vrou en 'n ander adellike in wat die rechtsmense nou noem in flagrante delicto betrap, en het altwee terstond doodgemaak. Waarvoor hy nooit veroordeel is, nie? Allemaal het gesê, dit is sekerlik een gerechtvaardigde actie. Ja, ek weet nou nie daarvan, nie, maar sommige componiste is ook maar bloeddorstig, nie? Hier is die glimworm-idylle van Linke, uitgevoerd door Isalonisti.

0: Ja, die dag toen die muziek nog naïef was. Het was Patty Page. Excuse me, Zander het gedink die liedje gaan oor hom. Het was Patty Page in How Much Is That Doggy in the Window. Om hier af te sluiten, iets wat ik hierden vandaag nog niet eindelijk rechtig verstaan. Nie. Ik is niet, wel ik denk ik is redelijk sentimenteel van geaardheid, maar ik is niet behept met die Britse koningshuis niet. Maar 25 jaar geleden met die dood van Diana, om die een of andere reden heeft het in mij en in feitelijk die hele wereld een soort van een noot raak geslaan of een noot opgeroep. En ik praat nu van een noot met een tier. En ik kan onthouden dat ik nogal redelijk tranerig was bij die begrafenis. Om dit nou op televisie te zien. Ik had zo schuldig gevoel dat ik later moest uitgaan en een paar klippen gaan skoppen, mensen beledigen, net om mijn testosteroonvlakken weer op normaal te krijgen. Maar alle stokjes op een grappie. Of andersom. Hier is Elton John's bijdrage tot die begrafenis. Hij was een groot vriend van haar. En ik vind het bijzonder roerend, zelfs vandaag nog.
1: Now in the nave, Elton John sings Candle in the Wind, with new words specially written a few days ago by Bernie Taupin.